0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Lars Militia met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam één

Persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

sexy people.

Branden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6.

0: RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
0: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
2: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambi Verberg.
1: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaan.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen, hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
2: FM. Het programma wat u het komende uur hoort is Jazz met Ria. Dit is een herhaling van zondag 26 juli om 11 uur.
3: Dit is Jazz op zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
4: Goedemorgen, mensen, luisteraars, dames, heren, kinderen. Allen die met plezier naar jazz luisteren. Ik zit hier met wat cd's en ik zit hier in de studio van RTV Rijnstreek... samen met Tom Post, die mij helpt met zorgen dat alle muziek op de juiste plek komt. Ik dacht maar eens even naar een stukje muziek te gaan luisteren. En dat heet Jambalaya.

Dat was Jambalaya door de Chris Barber Band. En dat was een Chris Barber Band met oudere bezetting. Uit de recente tijden weliswaar, maar wel de oudere bezetting. Met Pat Helcox en met John Crocker, et cetera. Nou mensen, en dat was Jambalaya. Wat is Jambalaya? Dat is eigenlijk een recept wat je uit Amerika of uit de Cariben denkt. Nou, zo klonk het ook een beetje, Chris Barber Band, met zowel jazz als een beetje meer salsa, Latin-achtige sfeer. Dan gaan we verder met een stukje muziek. En dan zeg je Chris Barber weer, want dat heet Ice Cream. Maar dat is niet zo. Dit is de Ice Cream van de Monty Sunshine Band. En Monty Sunshine, zoals u weet, die speelde ook vaker met Chris Barber, maar hij had ook een eigen band. En dit is van zijn eigen band, dus Ice Cream.

Nou, dat was Ice Cream op een totaal andere manier als Chris Barber doet. Maar ja, het is wat het is. Monty Sunshine zou het ook wel moeten kunnen. Maar het was wat. We gaan door met wat anders. En dat is het volgende. We hebben vandaag zondag. En ik kwam een cd tegen van een mevrouw die een tijd lang in Nederland woont. Die heette Diana Perez. En zij heeft een heel leuk liedje. En dat laat ik jullie graag even horen. En dat heet Sunday in New York.

Sunday in New York. Door Diana Perez met haar band. En als ik nu even keek, dat was toch alweer 20 jaar geleden dat ze dat opnam. En dat ze meteen vertrok naar New York om daar te gaan werken bij een beroemde designer. En later stuurde ze nog wat parfummetjes om te vertellen waar ze was. Nou, dat was leuk. Dan gaan we dus verder met een andere verzamel-cd die ik gevonden heb in de doos van het nalatenschap van Dick Groeneveld. Daar zaten weer fantastische ontdekkingen in eigenlijk. Dus nu gaan we door naar Reunion Jazz Band met Canal Street Blues.

de Reunion Jazz Band met oud-leden van de Dutch Swing College Band. En ja, zij waren in de tijden ja, van na de Dutch Swing College Band zeer actief. En ze lieten zich graag horen, want de mensen wilden nog altijd graag die oude muzici zien. En dan gaan we nu door met Greenfield door de New Orleans Syncopators. En dat is ook een band die eigenlijk opgericht is nadat een aantal mensen uit bands weggingen. Zoals deze dan door ene Jan Burgers opgericht en later vervolgd door George Cate. En vooral inderdaad bekend later in Den Haag vooral als de band van ja, de Cate Brothers. Dus laten we even luisteren naar Greenfield.

Dat was dus Greenfield door de New Orleans Syncopators. Ja, ik herinner me nog leuke concerten die ze altijd deden. En vaak dan in het Haagse gebied, maar ook wel eens daarbuiten. Maar ze waren ook heel actief in die tijd. De gebroeders George en Frits Kathé waren toch befaamd in de omgeving en ook heel graag gezien. En later gingen ze ook naar de Dutch Wing College Band weer, toen die een soort heraanpak hadden. Nu gaan we door met ook een groep die ik eigenlijk nooit gehoord had. Dus dat gaan we met elkaar beleven. Dat is Magnolia Jazz Groep. En die waren in de jaren 60 ook actief. We luisteren naar Marching Through Georgia.

Dat was de Magnolia Jazzgroep met een nummer Marching Through Georgia. Dus niet door New Orleans, maar door Georgia. Nu, mensen, heb ik een ander oudje opgezocht. Namelijk Ella Fitzgerald. Dacht ik, moeten we toch ook een keertje laten horen. Dat vind ik altijd toch weer leuk. Maar de cd is een beetje oud, dus we gaan er een beetje van mee. Ja, hoe zal ik het zeggen? We moeten het accepteren zoals het klinkt. Het is een opname van Ella met de Chick Webb Orchestra. En we gaan ook... Zij doet een behoorlijk bekend trad jazz nummer, denk ik. Dat heet de Darktown Strutter's Ball.

Dat was Ella Fitzgerald. Ja, kon u een beetje horen dat het een oude opnames waren? Het was toch wel leuk om te horen hoe Ella klonk in die tijd. Later heb ik nog wel eens haar zoon ontmoet, dat wil zeggen de zoon die zij samen met Ray Brown opvoedde. Volgens mij een aangenomen kind, of misschien geadopteerd kind. Dat is een jongen die ook in Oekraïne woonde en ook in de Verenigde Staten. En als zanger toch de wereld rondging. Dat was oude tijden. Nu wilde ik nog even zeggen over concerten. Ja, ik vind niet zo heel veel. Ik zie dat vandaag kunt u terecht in Apeldoorn bij Humphreys Jazz Sessions. En u kunt op 28e, dat is morgen geloof ik. Dan kunt u terecht in Arnhem bij Café Klasse. Maar verder is het wel nog te doen in Wageningen. Je kunt op 31 juli is er in de Hotel de Wereld, voor het plein van Hotel de Wereld, komt Henk Kraaienveld met Daan Klein, 's middags om 6:30. En verder heeft het Hotel de Wereld nog meer leuke concerten. Op 7 augustus komen de Mannetjes. Dat is een leuke band van Wageningse mensen. En op 21 augustus is er nog ook een duo waarvan ik de naam nog niet zo kon ontdekken. Maar dat is ook steeds weer om 6:30 bij Hotel de Wereld op het plein. Dus ga eens kijken wat ze daar doen. Later komt in Junushof op 25 september Tineke Posma. Dat is een vrouw die altosax, een behoorlijke nominatie heeft gekregen van het beroemde blad Downbeat. En zeer de moeite waard om naar haar concert te gaan. En dat is met haar eigen band. Nou, dat is alles wat ik zo snel kon vinden. Ja, ik zag nog wel dat je vandaag nog naar Delft zou kunnen gaan voor een biertocht. Maar ja, dat is wat je moet wel willen. Of je wel bier wilt drinken of iets anders. Nou mensen, ik had een leuke cd gekregen van Andrea. Andrea die altijd op stap is naar leuke concerten. En die komt dan allerlei mensen tegen. En toen kwam ze de band tegen van Frits Landersbergen met Edwin Corzilius en Frank Roberschoten. En die hadden een leuke plaat en die heette Take Five. Nou, Take Five is een mooi nummer. Bekend van de muzikanten Dave Brubeck, Paul Desmond. En ook zij maakten daar een heel mooie opname van. Dus dit is van 2022. Laat ons luisteren naar Take 5.

Dat was dus Take 5. Het nummer wat altijd weer ontzettend aanslaat en iedereen prachtig vindt. Ja, Paul Desmond heeft een heel mooie compositie gemaakt. Nou, dan gaan we nu door met ook een band die ook vaker in Wageningen was. De Phil Mason New Orleans All Stars. En dan kwam die samen met een leuke bezetting. Dat zijn, Phil Mason is iemand van de band van Max Colley. En die zichzelf eigenlijk, zeg maar, afgescheiden heeft. Zelf een eigen band begonnen is. En dan gaan we eerst luisteren naar nummer 3 van deze plaat. En dat is met een zangnummer van Christine Tyrell, de zangeres van de band.

Dat was Christine Turrell samen met de mensen van de Phil Mason Band. En eigenlijk, als je het zo ziet, dan zijn dat bijna praktisch de mensen van de Max Colley Band zonder Max Colley. En allemaal Jim McIntosh, Trevor Finger Williams, et cetera. En ik zit hier met Wim Wicht, die zometeen met zijn volgende programma zal beginnen. En hij vertelt zojuist het grappige bericht, misschien heb ik het al eens eerder verteld, dat Max Colley altijd in de weekenden behoorlijk zichzelf te buiten ging aan flink wat drinken. En dat hij dan met de politie in zijn woonplaats Bromley, waar we ook wel eens een paar keer waren, en hij vertelt dat triomfantelijk, had hij afgesproken met de politie: als ik wil, dan wil ik graag me slecht gedragen dat ik meteen in de gevangenis kan hier. En dan sluiten jullie me maar voor een avond op. En dan heb ik in ieder geval een bed en dan kan ik niks meer kwaad doen. Zo. En Wim vertelt hier dat hij dat niet begreep. Nou, ik had het meteen begrepen, want de Max Colley is een ontzettend bij de handen Aussie. Een Australiër die het allemaal precies weet. En die het ook goed voor zichzelf weet te regelen. Altijd heel grappig. Nu gaan we verder met diezelfde band. En naar een wat vlotter nummer, High Society.

Ja, dat was High Society door Phil Mason's Band. Een zeer bekend nummer wat heel graag gedraaid wordt. Dan, mensen, komen we aan het eind van deze uitzending van Jazz op Zondag. Op het gebied van tre-jazz of meer, ja, tre-jazz kun je gewoon noemen. En dan gaan we door met een leuk nummer wat ik altijd graag draai van de Louis Armstrong Celebration Band, onder leiding van Harry Kanters en Michel Varenkamp. En dan gaan we leuk eindigen met What a Wonderful World. Ik wil intussen zeggen dat ik het leuk vond om dit op deze zondag te doen. Het is mooi dat Wim Wicht ook hier aanwezig is en dat hij verder kan gaan met de muziek die hij leuk vindt. En dan gaan we zo meteen kijken hoe dat gaat klinken. Mensen, mocht u nog verzoeknummers hebben, mensen van de Rhinetown Jazz Club en van de andere jazzclub Jazz in Wageningen, mocht u verzoeknummers hebben, schrijf aan nieuws@rtvrijnstreek en vertel wat je wilt. En dan kunnen we kijken wat we daaraan kunnen doen. Nu, Ton, dank je wel voor al het werk wat je hier doet met mij samen en dat we mooie muziek kunnen luisteren. What a Wonderful World.

0: van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Dit is Jazz op Zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
4: Goedemorgen, mensen, luisteraars, dames, heren.

horen van, zeg maar, naar mijn mening, de beste saxofonisten categorie van de wereld. Waarvan er één altist is die alt-sax speelt, maar ook af en toe tenorsax. En de andere spelen, geloof ik, alleen maar tenorsax, als ik het zo overzie. De eerste is Erik Klos. Een kenmerk van hem is dat hij heel vroeg begonnen is. En dat hij blind is en blind geboren is. Hier speelt hij samen met zijn maat voor vele jaren op piano Barry Miles. En bas en drums en gitaar. Ik weet niet precies wie het zijn. Ik heb dat opgespeurd. Deze nummers staan op een verzamel-LP van Colin Curtis op het ZP-label, Engels label. Het eerste nummer is een nummer van Erik Klos en het heet Morning Song.

U luisterde naar Eric Cross en Barry Miles op piano en de andere muzici op dit moment onbekend. Een opname uit 1980, denk ik, toen Eric en Barry net 30 waren. En lange tijd als duo op tournee waren en toen tenslotte deze opname voor Muse nog is gemaakt. Het tweede nummer is een samba wat tijdens de tournee die ik deed in 1978 nog geen naam had. Maar hier op de plaat wel. En dat is de Samba Express.

Dit was het nummer Samba Express van Jurre Klos en Barry Miles. En ik denk op gitaar Vic Juris, dat hij heette. Maar zeker weet ik het niet. Vlak hierna kwam Barry Miles, kreeg een hele belangrijke positie. Hij werd namelijk een musical director van de band van Roberta Fleck. En dat is hij 13 jaar gebleven. In de tussentijd werd hij benaderd door Miles Davis om in zijn band te spelen. Maar ja, de positie die hij had bij Roberta Fleck betaalde zo goed en was zo verantwoordelijk dat hij ook niet zomaar vervangen kon worden. Dus daardoor is hij minder bekend geworden dan hij is geworden. Maar hij wordt toch beschouwd als een van de uitvinders van de fusion. Samen met je Korea en wie nog meer, weet ik niet zo in mijn hoofd. En we horen Erik Klos, die ook een heel eigen leven leidde. En vooral ingegeven door het feit dat hij blind was, blind is geboren. En muziek alleen kon lezen via braille. En dat gaf allerlei complicaties natuurlijk. Vandaar dat hij minder bekend is geworden dan hij is geworden. Het volgende nummer is van de CD die we vorige keer lieten horen van Stan Getz, waarop we La Fiesta hoorden. Nu luisteren we naar het titelstuk. En we horen verder Chick Corea op elektrische piano, dacht ik. Dan Stanley Clarke op bas en Tony Williams op drums. En het stuk heet Captain Marvel.

0: Ja, hier is nog even Ria Wicht, die even kort nog een kleine mededeling heeft. Want na aanleiding van het vorige uur, eerst wil ik even zeggen dat ik heel erg fijn vind dat Wim deze nummers kiest. Want het zijn ook in huizen Wicht graag gehoorde nummers. En maar één ding moet ik nog even corrigeren. Ik had niet goed doorgescrolld in de mails die Andrea mij altijd trouw toestuurt om te vertellen wat er nog allemaal te doen is aan jazz op de verschillende dagen dat wij nog uitzending hebben. Vanmiddag kunt u toch nog terecht in het Hof van Kromsten, te weten in Kolmschaten, om 3:00. En dat is aan de Holterweg 104... waar Fetsers New Orleans Jazzband op gaat treden. En dat had ik gewoon even gemist. En dat wil ik toch nog even aan de mensen mededelen die nog even een leuk stukje muziek willen horen. Dus mensen, heb je nog zin? Ga daarheen. Het is altijd weer leuk om daar te zijn. En nu het woord is aan Wim om verder in te leiden wat hij als volgende nummer bedacht had.
1: Nadat ik even het vorige nummer afkondig, was Captain Marvel met Stan Getz, Chick Corea, Stanley Clarke en Tony Williams. En ik ben niet zeker of Ayrton Moreira hier ook een rol in speelde. Ik heb het geprobeerd te horen, maar Tony Williams speelt zo complex dat je kunt afvragen of hij het allemaal alleen kan doen wat we horen, of dat hij er toch iemand anders erbij nodig heeft. Nu wil ik het nummer laten horen waardoor Stan Getz het bekendst is geworden bij het grote publiek. En dat dankzij een compositie, ik geloof dat die is van Joel Gilberto, de Braziliaanse gitarist met wie hij speelde. En daardoor is de vrouw van Joel, Astro Gilberto, ook bekend geworden. Maar volgens Stan Getz was het gewoon maar iemand die ze nodig hadden om het nummer te zingen. Maar dat had iedereen kunnen zijn. Althans, dit zijn de woorden van Stan Getz. Maar het nummer is natuurlijk heel bekend. En dit is een korte versie van The Girl van Ipanema.

Dit was The Girl van Ipanema in een verkorte versie van Sting Getz met Astro Gilberto. Nu gaan we over naar de volgende grote saxofonist, gekoppeld aan een andere muzikus die blind was zijn hele leven en ook nog doof aan één oor. En dat is de Catalaanse pianist Tete Montorio, die een duo-opname maakte omstreeks 1976 met George Coleman, van wie we ook al eerder wat gehoord hebben. En dit is een nummer dat heet, het is het titelstuk en dat heet Dynamic Duo.

Dit was duo George Coleman en Tete Montorio met het nummer Dynamic Duo van de gelijknamige CD-LP. Nu was u misschien opgevallen, George Coleman is technisch gezien een van de allerbeste saxofonisten ter wereld. Vele saxofonisten hebben dan ook les van hem gehad, ook hele bekende. En hij beheerst een bepaalde techniek, die heet circular breathing. En dat is namelijk dat hij altijd kan doorblazen en tussentijds kan inademen door zijn neus. En dat doet hij dan door in zijn wangen wat lucht op te slaan op het moment dat hij tussendoor inademt in zijn neus. Wat we horen is dat hij dus de indruk krijgt alsof hij eindeloos grote longen heeft en dan de hele tijd kan doorblazen. En hij kan dat op een manier dat hij het niet de nadruk daarop legt door lang één toon aan te houden zoals Roland Kirk dat deed. Maar gewoon alles wat hij speelt gewoon door te spelen. En hij doet dat circular breathing op het moment dat het hem zelf uitkomt. Dat is dus een ongekend hoog niveau. En op het volgende nummer laat hij dat ook horen in de opname met de groep Eastern Rebellion. Dat is een groep die in de midden 1975, midden van de 70e jaren bestond. En die verder bestond uit Cedar Walton, piano, Sam Jones, bas en Billy Higgins op drums. En dit is een live opname van het bekende nummer Bolivia.

Dit was Bolivia van de groep Eastern Rebellion met George Coleman, Cyril Walton, Sam Jones en Billy Higgins. En dit nummer staat op de CD Eastern Rebellion 5, die op dit moment alleen in Japan uit is. En het bijzondere is dat dit is 9 maanden opgenomen voor Eastern Rebellion 1. Maar u hoort het met publiek erbij in Bremen, opgenomen door Radio Bremen. En dit is een historisch document wat ik de moeite waard vond om alsnog uit te brengen. George Coleman heeft afgelopen vrijdag een interview gemaakt met een Nederlandse journalist. Ik ben zijn naam even vergeten, sorry. Voor het jazz magazine, digitale jazz magazine, nu Jazzism. En daar kunnen we dus naar uitkijken. Het schijnt goed geslaagd te zijn. Dus George heeft het over alles gehad. Dus ik neem aan ook dat John Coltrane ervoor gezorgd heeft dat hij bij Miles Davis kwam. En wil ik ook nu afsluiten en iedereen bedanken voor zijn aandacht voor dit uur met lange nummers. Met een andere saxofonist die ook bij Miles Davis gespeeld heeft in zijn latere periode. Toen hij weer begon te spelen na een tijd niet gespeeld te hebben. En dat is David Liebman. En die speelt dan dit nummer op de CD dat hij... John Coltrane speelt, of de blues speelt op de manier van John Coltrane. En dit is het nummer weer van All Blues, wat we ook al eerder draaiden, van Miles Davis. Dit is met Erik Ineke op drums en Marius Bates op bas.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar

0: is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat twee grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Weinig woorden, veel daden. Dat betekent dat de muziek centraal staat in de Muziekfabriek. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
3: Ron van der Steen.
2: En daarom snel van start met de eerste drie. Wat dacht je die van de Dijk en Salomon Burke? What a woman.

0: Vrienden en vriendinnen, dit liedje stond vele weken nummer 1. Deze van Salt and Pepper en Push It.
1: Ron van de Steen.
2: De Muziekfabriek.
0: Wil niet te veel zeggen, maar volgens mij seks georiënteerd.
3: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Een lichtere vorm van ironische ondertoon. Daarvoor zat Alicia Bridges uit 1979, I Love the Nightlife. En we begonnen met The Dyke en Solomon Burke en What a Woman. Babylon.

0: We gaan hem zeker niet vergeten. Natuurlijk, ons eerste item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze werd geboren in Chicago, Illinois op 8 november 1947. En overleed in Los Angeles, Californië op 12 juli 1979.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd legendarisch door haar stembereik van 5 octaven. Wat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrument perfect te imiteren. Haar bekendste hit is Loving You uit 1974. Opgedragen aan haar toen 2-jarig dochtertje Maya. In 1976 werd bij haar borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. In de jaren daarna bleef zij optreden. Maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse kankerstichting, American Cancer Society. Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf ze op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot. In het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet een legendarische tekst op haar grafsteen graveren. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Laten we genieten van Minnie Riperton en luisteren naar Loving You. Een nummer wat centraal staat als de Jukebox Classic.

Het mag duidelijk zijn, ze is veel te vroeg gestorven, deze fantastische Amerikaanse soulzangeres. Minnie Riperton, Loving You uit 1974, stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Swing Groove van Lucy Pearl. Don't Mess With My Man. En we hadden nog twee andere liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat waren toch niet de eerste, de beste mag ik wel zeggen.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Waaronder die van Peter Koelewijn. Ik heb je nog voor geen minuut gemist. En dan natuurlijk die van Supertramp, Cannonball. Nog altijd is dit de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga er weer drie voor je opzetten. En hij mag zeker niet ontbreken, de muziekfabriek. Ik heb het over die heerlijke...

0: Leuk om deze nog eens gehoord te hebben in de muziekfabriek. Deze van Tears of Fears en Shout. Uit een tijd dat je New Wave moest zijn. Ja, het is echt zo. New Wave, wat was dat ook alweer? Weet je het nog? Van die hele rare kapsels. De ene kant opgeschoren, de andere kant lang gelaten. Van die vreemde kleurtjes in je haar. Van die hele rare, vreemdsoortige, excentrieke kleding. Alhoewel, het kon ook heel chic. Ja, een hele chique pantalon aan. De ene broekspijp was afgeknipt, de andere was gewoon lang gelaten. Je had ook nog een heel chique hubertje aan. Met op je rug een heel groot gat erin geknipt. Zo groot als een voetbal. En voor de rest droeg je als man zijnde ook nog make-up. Dames, ik deed er absoluut niet aan mee. Maar ik deed dan weer hele andere zaken. Voor de rest hadden we Michael Dublé en Hollywood en Sting. Let your soul be your pilot. Het is tijd voor ons tweede item. En dat is de oude lullenplaat. Goed, laten we snel van start gaan. Ze werd geboren in een muzikale familie. Haar moeder was zangeres en haar vader was liedjesschrijver.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat deed hij onder meer voor Charles Aznavour en Edith Piaf. Toen ze 15 was, nam ze in 1963 haar eerste single op.
1: Oude lullenplaat.
0: Die meteen een hit werd in Frankrijk. In 1965 werd de blonde tienerster door Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in Napels. Dat deed ze met het nummer Pour perdre sire, pour perdre sang, waarmee ze won en internationaal bekend werd. In de volgende jaren had ze veel succes en scoorde ze nog vele hits. Een belangrijk keerpunt in haar persoonlijk leven en in haar carrière was de ontmoeting met de zanger en componist Michel Berg in 1974. Ze begonnen een relatie die in juni 1976 uitmondde in een huwelijk. We hebben het over Frans Gall. Luister naar Pour perdre sire, pour perdre sang, wat centraal staat als de oude lullenplaat.

0: Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
0: Ja, gezien de tijd moeten wij onze biezen gaan pakken. Maar ik heb nog één heerlijke deun voor je klaarstaan. Dat is die van Alexander Burke en Lisa Morgan. Start Without You. Ik zeg maar weer, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet en adios.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn.

0: zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: de man van mijn dromen.
1: Dank je, Birgit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
1: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: 22 juni alweer. De langste dag, Leo, hebben we. Langste nacht. Kortste nacht eigenlijk hebben we net weer gehad. De zomer schiet op ons af met hele hoge temperaturen. En dit is de staat van de stad. Dus weer. Keith Starmer treedt af. Engeland krijgt zo'n beetje Italiaanse toestanden. Want Meloni is inmiddels de op één na langzittende premier van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Na Alcide de Gasparri, die van 45 tot 53 daar heeft gezeten.
2: Zo, je hebt je huiswerk gedaan.
1: Ik dacht, ik moet even hier huiswerk voor doen. Want ik ging hier natuurlijk, dacht, Starmer gaat aftreden. En daarvoor was het natuurlijk Mussolini. Die bijna 18 jaar of bijna 20 jaar aan het bewind is geweest. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Want in Wageningen treedt helemaal niemand af. Ze zijn net aangetreden inmiddels. En daar gaan we.

0: weer een rommelige situatie uit voortkomt. Ook omdat die situatie nou weer ontstaan is door het feit dat er weer Engelse partijen zich roeren. Ja. Waarvan je denkt, die zouden toch lam moeten liggen na die enorme Brexit-blunder die daar in Engeland begaan is. En dan blijkt dat dat toch weer op een of andere manier door kiezers beloond wordt om wanorde te scheppen.
1: Ja, misschien is het collectieve geheugen te kort om te bedenken van, oh ja, die Brexit, dat is de oorzaak van heel veel ellende. Er zit nu een Labour-regering en het gaat niet goed. Dus de Labour-regering heeft het dus fout gedaan.
0: Ja.
1: En dat is een heel plezierige manier van oppositie voeren. Zolang je maar niet zelf aan het bewind komt, kun je van alles roepen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat ook zeker voor de strategie in Nederland was of is van die rechtse partijen. Die willen echt niet in de regering vooralsnog.
0: Nee. Nee, het blijft moeilijk.
1: Blijft moeilijk. Maar dat wisten we al. Ja, we gaan blijven niet met die internationale gedoe bezig. Windmolens, Leo, dat hier vlakbij. Je weet mijn ergernis over deze oude technologie. Die heel fraaie stukjes landschap heeft opgeleverd ooit. Hoewel je ook daar je kanttekening bij kan zetten. Was ook toen al oude technologie.
0: Je hebt het over de oude windmolens.
1: Over de oude windmolens. Ja. De oude windmolens, die waren fraai. En die nieuwe windmolens heb ik me over uitgelaten eerder. Maar er is iets onrechtvaardigs wat mij is opgevallen de afgelopen week. Kijk, die windmolens die moeten ergens, of die windmolen, ik weet eigenlijk niet of er één wordt, de Wageningse windmolen of een triootje, die moet ergens in het binnenveld komen. Volgens de regelgeving, die min of meer provinciaal is, moeten die windmolens minstens een kilometer afstaan van een woonwijk. Nou, vanwege al dan niet vermeende overlast, gezoem, lichtflits, schaduwwerking enzovoorts. Maar ze hoeven maar twee keer de lengte van de windmolen af te staan van een geïsoleerd huis. Dus laten we zeggen 400 meter van gewoon een huis wat daar in zijn eentje staat. En dat vond ik raar. En ik heb geprobeerd daarachter te komen wat daar de redenering achter is. En dat komt erop neer van als je die kilometer altijd zou gaan toepassen. Ja, dan kan het niet, die windmolen.
0: Daar is Nederland te dicht bebouwd voor.
1: Ja, en dus die enkeling die daar in het binnenveld, en zijn er geloof ik een paar, maar die wonen dan niet in een gehucht. Die wonen niet in iets wat je als een wijk zou kunnen identificeren. Daar mag het dichterbij staan, laten we zeggen 400, 500 meter.
0: Ja.
1: En ik heb daar met een windmolenaficionado over gesproken. En die zei, ja, kijk, de vooruitgang maakt nu eenmaal af en toe slachtoffers. En als dat er niet te veel zijn, een woonwijk zou te veel slachtoffers zijn voor de windmolen.
0: Ja.
1: Maar die individuele bewoner, ja, dat hoort er dan bij. Ik vind dat merkwaardig. En ik hoop ook dat de mensen die daar dus individueel slachtoffer van worden, dat die zich daar niet zomaar bij neerleggen. Dat die zich zullen roeren. Want het is niet rechtvaardig als je daar in je eentje slachtoffer moet worden van de windmolen. Even afgezien van de vraag of ze echt slachtoffer zouden zijn. Maar regelgevingstechnisch zijn zij een slachtoffer van de klimaatvooruitgang in deze regio. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt met jouw rechtvaardigheidsgevoel.
0: Nou ja, het is echt inderdaad, daar wordt het heel belangrijk. Jij noemt een overweging van die aficionado, zei je dat het was?
1: Ja, aficionado, fans zeg maar, windmolenfans.
0: Het is natuurlijk zo dat als je in een zo dicht gereguleerd land als Nederland, of misschien zelfs wel als West-Europa, zoveel regels gaat maken, dan weet je ook dat er op een gegeven moment niks meer zou kunnen veranderen. Laten we wel wezen,

0: Het is al vele jaren een overweging die we elke keer terug zagen komen in de vraag of Europa zich te veel met ons bemoeit. Omdat er dan sprake is van een regulering. Ik noem iets simpels als het stikstofregulering. Waardoor er andere dingen niet kunnen. We zullen toch een oplossing moeten vinden dat we wel degelijk op een gegeven moment zeggen van ja, dan moeten de regels maar veranderen. Maar je kunt niet alles op slot zetten omdat je het ooit op een bepaalde manier geregeld hebt. En daar tegenover staat van ja, als je met de regels de hand gaat lichten omdat het je toevallig beter uitkomt, dan wordt het allemaal in grote pan.
1: Nee.
0: Nou, die discrepantie, daar zitten we op dit moment toch wel heel erg in.
1: Ja.
0: En zeg het maar.
1: Nou, ik vind eigenlijk dat een van de kenmerken van, en dan, dat is een hele boude uitspraak en daar worden mensen misschien heel boos over, maar een van de fundamentele kenmerken van fascisme is dat het collectief altijd boven het individu staat. Dat is trouwens ook wel min of meer een kenmerk van communisme, vrees ik. Die af en toe wat dicht bij elkaar liggen als het gaat om individuele vrijheden. Maar ik denk dat een van de wezenskenmerken is dat elk individu gewoon min of meer dezelfde rechten zou moeten hebben. Dat je niet zomaar kan zeggen van nou, jammer. Tenzij je op dat moment zegt, luister, u woont in de buurt van iets wat heel belangrijk is. Dat moeten wij gaan ontwikkelen. Daar moet een windmolen komen. Dat is heel naar voor u. Dus wij kopen uw huis. Wij zorgen dat u ergens anders een goed huis kunt bouwen. En we maken dat gebied dus ook inderdaad helemaal vrij. Want dat kan.
0: Ja.
1: Er zijn dan kosten aan verbonden aan dat feit. En je kan niet zeggen van die individuele huiseigenaren of huurders. Ja, die hebben pech, want ze wonen niet met genoeg in de buurt van die windmolen. Dat is wat waarvan ik denk van dat zou moeten gebeuren. Voor mij is het niet helemaal verteerbaar dat je een kilometer afstand tot een woonwijk een minimale afstand vindt, maar dat als je dan toevallig in je huisje dichtbij woont in je eentje of met je gezinnetje, dat je dan de sjaak bent.
0: Ja.
1: Dat zou in een rechtvaardige gemeente als Wageningen niet passend
0: mogen zijn. Ja, maar dit zijn geen Wageningse regels die je nou...
1: Nee, maar je kan wel kiezen. Wageningen kan wel kiezen voor de invulling. Wageningen kan wel zeggen, luister, want er is nog geen niet echt superwettelijke regelgeving. Maar Wageningen kan wel zeggen, van, luister, dat willen wij niet. Want Wageningen moet de bestemmingsplanwijziging of de bouwvergunning of hoe dat soort vergunningen ook heten, laten vaststellen. Wageningen kan gewoon zeggen, dat doen wij niet. Net zo goed als ze geen rondweg willen. Terwijl dat best zou kunnen.
0: Ja.
1: Dat is... maar goed.
0: Ik blijf bij dit soort dingen wel elke keer denken van jongens, als we nou zo vaak stuiten op het feit dat de regelgeving bepaalt dat iets wel of niet mag. Hoe goed is er nagedacht bij het maken van de regelgeving? En dan, als jij nou het hebt bijvoorbeeld over individuele rechtvaardigheid. Ja, je hebt... ik heb in de loop der jaren ben ik zoveel dingen tegengekomen van ja, dan blijken er regels te bestaan waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat die regelgeving er gekomen is?
1: Ja.
0: En ook dat als die regelgeving helder is, dat dan een heleboel onrechtvaardigheden die mensen ervaren als individuele onrechtvaardigheid helemaal zo onrechtvaardig niet zijn. Jij woont in een nieuwbouwhuis aan de rand van de stad. En je hebt uitzicht op een weiland met koetjes.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment gaat de stad weer groeien.
1: Ja.
0: En wordt de weiland met koetjes wordt een woonwijk.
1: Ja.
0: Dan is het uitzicht van mensen wordt, die kunnen zich individueel benadeeld voelen. Ja, en dat is zo op het moment dat er ergens een regel is ontworpen waardoor mensen dachten de garantie te hebben dat er geen woonwijk tegenover hun huis gebouwd zou worden. Ja. En dan denk ik, die regelgeving die deugt niet. Want we weten allemaal dat elke stad uitbreidt. En op een gegeven moment zal er weer een woonwijk naast komen. Het is niet anders.
1: Ja, maar in dit geval, dat ben ik met je
0: dat
1: eens.
0: Dat geldt voor die windmolens ook.
1: Nee, dat geldt voor die windmolens pas zou het gelden als er niet een bewezen en vermoed gezondheidsrisico is. He, dus het constante gezoem, de lichtflitsen enzovoorts, daar hebben bewezen mensen last van. Dat is een tijd lang in Nederland met name genegeerd, omdat we heel snel heel veel windmolens wilden. Maar daar zit dus een daadwerkelijk psychisch dan wel fysiek gezondheidsrisico aan dicht op een windmolen wonen. Een woonwijk die tegenover je komt, daar althans vind ik, geldt dat niet voor. Tenzij je met een doktersattest komt dat die koetjes voor jouw psychisch welzijn de enige oplossing is om een draaglijk leven te hebben. En dat lijkt mij wat lastiger te bewijzen. In Wageningen heeft men wel de neiging om politieke prioriteiten boven het individu te stellen. Neem de discussie of het gesprek en het onderzoek naar de Nijenoordallee, hè, waar dus een hele dure oplossing, 60 miljoen aan verkeersmaatregelen gaat komen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwonenden in Tarthorst en Gochhorst echt daadwerkelijk een hogere geluids- en emissieoverlast gaan krijgen. Dat zijn gezondheidsrisico's. Daarvan heeft toen de gemeenteraad of de wethouder bedacht van, nou, de wet geeft ons de mogelijkheid om daar een uitzonderingssituatie te creëren. En dus dan zien wij af van het handhaven van die normstelling. Terwijl je die weg natuurlijk, maar dat is ook een stokpaardje van me, ook heel ergens anders had kunnen neerleggen, zodat niemand in ieder geval die overlast had gehad. Ik denk dat wel voor mij een wezenlijk punt is van, daar moet je rekening mee houden. En toevallig je uitzicht, ja daar heb je gelijk in. Dat kan veranderen.
0: Ja.
1: Je kan een boom kappen en dan of er moeten komen huizen bij. Misschien moet er wel eens een weg aangelegd worden langs de rand van Wageningen. Nou, dan heb je pech.
0: Ja.
1: Ik denk dat daar wel voor mij een verschil zit.
0: Ja.
1: Leo knikt nu. Aarzelt.
0: Ik vind ook dat je daar helemaal niet bij hoeft te zeggen dat het een stokpaardje van je is. Als je zegt van had je niet beter die weg om de stad heen kunnen leggen. Mijn logica zegt ook dat dit een rare, dure oplossing is. Die niet plezierig zal uitpakken. Ja, nogmaals, dan hebben we het over de rondweg. Hè?
1: Niet over de windmolens. Die windmolen windmolens belemmeren trouwens op dit moment een verder rationele oplossing van het energievraagstuk. Want je zou bijvoorbeeld in de Maasvlakte heel goed 1 of 2 kerncentrales kunnen neerzetten waar niemand last van heeft. Je hebt heel veel water om te koelen bij de buurt. Maar daar kan het niet, want bij de Maasvlakte komt de stroom van de windmolens op zee binnen. En aangezien vraagt zo'n grote capaciteit dat je daar dus niet een kerncentrale kan neerzetten. En dan gaan er toch dingen. De windmolen, die moet ook afgeschreven worden in 25 jaar. Er is zo hard in geïnvesteerd. Dat je kan niet zeggen, dan stoppen we daarmee. Zetten 2 kerncentrales in. Dus de Noordzee weer schoon. Nee, die windmolens die moeten blijven. En dat zal ik niet meer meemaken. Dat verandert, denk ik. En jij denk ik ook niet. Maar we blijven ons er, tenminste ik, blijf me over opwinden.
0: Ja, en als we naar een ander onderwerp nog even een bruggetje kunnen maken. Als het dan bijvoorbeeld gaat over een parkeergarage in Wageningen. Dan kunnen we natuurlijk een hoop problemen oplossen door te zeggen dat we een parkeergarage gaan bouwen, maar dat die slechts tijdelijk is.
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken. Daar kunnen we misschien ook samen met de luisteraars een rubriek van openen. Van hoeveel tijdelijke oplossingen hebben we in Wageningen gezien. Die toch achteraf helemaal niet zo tijdelijk zijn. Maar je hebt de hub naar regelgeving en het afwegen van problemen heb je als het ware omzeild door te zeggen dat het tijdelijk is. Ja. Ik denk aan de de Oranjestraat, vlakbij het stadion op de berg.
2: Oh ja.
0: Waar tijdelijke woningen neergezet zijn om mensen die dakloos waren geworden tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, om die in ieder geval tijdelijk onderdak te kunnen brengen.
1: De Hoevendaalse Steeg. De huisjes daar. Dus tijdelijke barakken.
0: Ja.
1: We hebben ook nog de
0: bij de universiteit kunnen we een hele lijst, denk ik, maken.
1: Hele lijst
0: tijdelijke gebouwen.
1: Die... Heel veel.
0: Ja.
1: En dan ook nog daarbij zeggen dat over 15 jaar dat die parkeergarage wordt modulair gebouwd.
0: Ja.
1: Zodat hij te verplaatsen is.
0: Ja.
1: Nou, ik weet niet of iemand in de gemeenteraad bereid is om dat te gaan geloven. Ik ben bang van wel. Ik denk dat de meerderheid van de raadsleden zegt, ja, nee, maar het is modulair. Dan gaan we het verplaatsen. Als je het wil verplaatsen, dan weet je dat het ergens naartoe kan waar plek is voor die parkeergarage.
0: Ja.
1: Zet hem daar dan gelijk neer.
0: Ja.
1: Hè, bedoel...
0: Dat wordt de hub, hè? Dat wordt een hub.
1: En hij staat bovendien nog aan de binnenkant van de Stadsgracht. Maar daar hebben we het al ook alweer over gehad. Jongen, moet ons herhalen. Maar, hij staat in de binnenstad. We zetten een parkeergarage in de binnenstad van Wageningen. Volgens alle gangbare definities althans.
0: Ja.
1: Dus er komt er nog een bus langs.
0: Ik denk nog even trouwens aan de Haarweg. De Apenrots.
1: Ja. Ja.
0: Die daar vlak bij de Oksel staat. Tegenover de Nude. En die flat weet ik nog goed dat die gebouwd werd. Zodanig dat die ook voor bejaardenwoningen geschikt was. Want we verwachten toen dat het aantal studenten zou afnemen.
1: Ja.
0: Sindsdien zijn er weliswaar 7 studentenflats bijgebouwd. Maar die zou dan tijdelijk zijn. En die hier wordt geschikt voor bejaardenwoningen. Ja. Ik heb er nooit meer over gehoord, maar toen het gebouwd werd...
1: Nou, het is een van de argumenten.
0: Was dat een argument om het...
1: Kan nog steeds.
0: Neer te zetten zo.
1: Ja. Waarschijnlijk kan
0: de
1: het nog steeds.
0: De tijdelijke oplossingen.
1: We nodigen luisteraars uit om met voorbeelden te komen. En we gaan zelf ook op zoek. Misschien is het nu even tijd voor Paige Pleasants. When You've Been Drinking.
0: Tijdelijk.

0: Ja, we zijn weer on the air.
1: Ja.
0: Dit was Paige Pleasants uit Northeast Louisiana, die inmiddels in Austin woont. Met Swampy Tonking heet haar, noemt haar muziek. Met begeleid door de band Yeah, You're Right Boys. Heerlijke Amerikanen. Er komen wel goede dingen uit de Verenigde Staten soms, Leo.
1: Ja, vroeger.
0: Vroeger. Nou, zij is nog niet zo oud. Ze is nog niet zo oud. Dat is, het is een dertiger, denk ik. Dus dat is. Vind je dat ook vroeger? Nee, dat vinden wij heel jong. Dat vinden wij heel jong. Goed. Een opmerkelijk. Ik volg uiteraard, dat weet je, social media. En daar posten Wageningse politici ook hun zielenroerselen op. Zoals bijvoorbeeld dat de nieuwe wethouder nog heel blij was met het grote Summer Vibe Festival op de campus. Maar dat was haar vorige baan. Dus ze moet nog eventjes schakelen naar van dat je niet per se de campusfeestjes moet gaan endorsen. Maar meer de Wageningse dingen. Dat was de wethouder van de Stadspartij, Ingrid Heijman. Vergeven, dat vind ik vergeeflijk. En het was ongetwijfeld ook een leuk festival op de campus. GroenRaadslid Marre de Vetten is buitengewoon betrokken bij vluchtelingen, asielzoekers enzovoorts. En die posten een verhaal over een vluchteling die zij begeleidt, die uit een oorlogsgebied komt, kennelijk ook met trauma's, en die naar Ter Apel moest, omdat hij daar een hernieuwde poging mocht doen om een asielaanvraag in te dienen. Je zou zeggen dat is goed nieuws. Hè? Dat is goed nieuws. Het systeem werkt dus. Kennelijk worden mensen krijgen wel mogelijkheden om alsnog toegelaten te gaan worden. Het is een beetje lastig dat Ter Apel vrij ver weg is. Dat ben ik met haar eens. Maar goed nieuws. Maar dan komt er een reactie van GroenLinks raadslid Juxel. Die eindigt met de wat wonderlijke zin, en daar wil ik toch, ik vind dat toch ernstig. Zij zegt daar: het is in en in triest dat binnen één mensenleven fascisme weer aan de knoppen draait ten koste van onschuldige mensen. En toen werd ik even
1: is
0: stil.
1: Een reactie op?
0: Op het verhaal dat iemand naar Ter Apel moest om opnieuw een asielaanvraag in te dienen. Weet je, ik mis daar gewoon de aanleiding om zo'n heftige zin, zo'n heftige beschuldiging te doen naar het Nederlands systeem. Is het asielsysteem in Nederland perfect? Nee. Staat het onder druk? Ja. Zijn er mensen die pogen daar wat aan te doen? Ja. Is er een rechtsgroep die eigenlijk helemaal niet wil dat er hier asielzoekers of vluchtelingen komen? Ja, dat is ook zo. Maar is het zo dat in Nederland fascisme weer aan de knoppen draait? Nee, zeker niet. En ik vind het ook eigenlijk schandalig om zo'n zin in een reactie op een gevoelig, invoelend verhaal over die vluchteling die naar Ter Apel moest te schrijven.
1: Ja.
0: Ik vind dat dat eigenlijk voor een GroenRaad zit niet kan. En ik vind het ook onnodig. Ik weet niet eens of het polariserend is. Nee. Ja,
1: ja, ik denk dat wel. En heel veel commentaren die wij vinden op fascistoïde groeperingen. Die bedienen zich van dit soort. Je gaat eventjes flink door en dan ga je dit fascistisch noemen. Ja, dan hebben woorden geen betekenis meer en nee. Dan kunnen we gewoon. Ja.
0: Nee, het wordt betekenisloos.
1: Betekenisloos. Kom. En misschien dat je ook wel toch wel. Mensen in blinde paniek brengt als je ze vertelt dat we in een fascistisch systeem functioneren. Mij zou je daar toch wel echt van het padje kunnen helpen. Ik vind dat heel erg. Want dan kan ik dus ook geen vertrouwen meer hebben in een wereld waarin ook Toetke Juxel aan de knoppen draait.
0: Ja, ja, want als het zo ernstig zou zijn, en als je dan nog gaat refereren aan de verschillende uitwassen die in de fascistische regimes, door fascistische regimes zijn uitgevoerd, dan zijn ook andere vormen van verzet kennelijk legitiem. Dus het roept ook in feite op. In feite roept zo'n uitspraak op tot. Nee, dat gaat te ver. Ik wou zeggen, dat roept op tot geweld. Dat, ja. Dat is niet zo. Maar het voor mij, ik heb daar gevoelsmatig dat wel bij. Van,
1: ja.
0: Op een bepaald moment mag je je verzetten tegen iets wat totaal uit de klauwen loopt. En dat is een lastige.
1: Ja. Maar het moet toch nog even terug naar waar we het eerder eventjes over hadden. Toen gebruikte jij eigenlijk dat grote woord fascisme ook. Door te vertellen dat op het moment dat individuele belangen ondergeschikt worden gemaakt aan collectieve belangen, dat dan een fascistoïde element heeft.
0: Ja, een onderdeel van de definitie.
1: Dan valt dat woord weer.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, het...
0: Ik heb het ook gekoppeld aan communisme, hè? Dus die ook, wat we wel weten.
1: Ja, het is en blijft natuurlijk zo dat we allemaal bezig zijn met het voortdurend afwegen van belangen. En... dat is het verschil ook tussen politieke partijen die afwegingen op een andere manier maken. En dan denk ik van, ik vind dat het op dit moment te onduidelijk is welke partijen welke afwegingen waarom maken. En daar vind ik dan ernstige vertroebeling optreden als... Nu weer zo'n opmerking gemaakt wordt dat het fascisme tot twee keer toe in één mensenleven teruggekomen is. Omdat iemand volgens de regels, we hebben het woord regel weer, ja. terug moet naar Ter Apel om alsnog een goede procedure te doorlopen.
0: Ja.
1: Poepoe.
0: Dat is, kijk, en... je refereert er al aan. Het collectief boven het individu. En misschien is dat dan wel neoliberaal, waar ik geen voorstander van ben. Ideologisch. Maar als we het coalitieakkoord nu beschouwen. Daar hebben we vorige week ook al. Editie van ons programma. Even kort over gesproken. Het coalitieakkoord en de gesprekken in Wageningen van politici staan bol van de woorden samen en verbinden.
1: En wij.
0: En wij. En daar heb ik een probleem mee wat ik niet heel goed kon duiden eigenlijk. Want waarom zou je tegen verbinden zijn of tegen samen optrekken? En ik ben dus in de filosofie gedoken de afgelopen week. En dan heb je de Britse filosoof John Stuart Mill. Die eigenlijk ook zegt van kijk, samenwerken dat is niet verkeerd. Maar als dat het politieke debat verschuift naar een moreel oordeel over wie er wel of niet bij hoort. Hè, dus als je niet wil samenwerken. Dan vertroebelt dat gewoon het politieke debat. Want een politiek debat gaat over tegenstellingen. Over gelegitimeerde tegenstellingen. En die tegenstellingen moet je uitspreken. En als je nu heel blij bent dat je als stadspartij samen met Pro een coalitie gaat vormen. En je hebt de tegenstellingen tussen die twee partijen weggestopt. We doen het nu samen. Dan ben je politieke debat kwijt. En je loopt het risico dat er dus een moral high ground ontstaat. Een morele bovenstellendheid. Over mensen die zeggen, ja, maar dit is helemaal niet goed. Dit wil ik niet, want ik denk er anders over. En Daar zit denk ik een fundamenteel probleem hier in Wageningen. We zijn zo druk bezig, in ieder geval in het politieke discours, om het met elkaar eens te worden, om elkaar te vinden, om er samen schouder aan schouder aan te gaan staan, dat we vergeten dat er nu eenmaal grote tegenstellingen op basis van verschillende belangen, op basis van verschillende levensbeschouwingen, op basis van verschillende economische posities, op basis van verschillende ontwikkelingsstadia van iemands carrière. Neem even aan 13.000 studenten die hier aan het begin van hun carrière staan en nog een soort middelbare schooltijd met 5 jaar verlengen ten opzichte van hardwerkende Wageningers, voor zover ze hard werken dan. Daar zitten grote verschillen. Ja, ik moest even uitkijken, de hardwerkende Nederlander. En die moet je niet, het woord gebruik van verbinden en samen lost dat probleem niet op.
1: Ja, jij noemt nou. Ik ben nou niet zo diep gegaan als jij met meneer Mil. Maar als econoom heb ik in de tijd toch wel met belangstelling gekeken naar de theorie van de vrije concurrentie. Waarin, hoe heet hij nou?
0: Keynes. Ik was maar een econoom.
1: Nee.
0: Ik ga zoeken, praat door.
1: Beetje gênant, maar in ieder geval. De maatschappelijke welvaart is het meeste gediend bij vrije concurrentie. En dat is een verhaal wat we het economisch liberalisme hebben, dat eindeloos terug zien komen. Alleen, de man die die theorie heeft neergelegd, Adam Smith. Die zei dat er wel een morele basis onder moet liggen. Het is niet zo dat je ten koste van alles elkaar kunt beconcurreren. Je kijkt naar de effecten van zaken. Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die spanning tussen die maatschappelijke, we hebben het er net over gehad, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de individuele vrijheid waarin je van alles mag doen en laten. En ik snap dat een Wageningen de nadruk wil leggen op dat samen, als reactie op politieke sentimenten die je elders ziet, waarin voor een ander soort samen wordt geopteerd, namelijk het samen van een kleine groep. In de theorie van de vrije concurrentie is dat het vormen van een monopolie. Ja. We zetten een hek om Nederland, om ons dorp, om vul maar een plaatsnaam in. Daar zetten we een hek omheen en dan zeggen we, kijk, wij beslissen wat de normen zijn en wat de dingen zijn. En hoe het moet. En er zijn partijen die zeggen van, nee, dat doen we landelijk. Er zijn partijen die zeggen, nee, dat moet Europees. Maar het komt er elke keer op neer. Waar zitten onze gemeenschappelijke normen? En dat je dan zegt van, laten we elkaar vasthouden en niet terugvallen in dat ultieme liberalisme van elk individu mag vrij concurreren en mag van elke maas in de wet misbruik maken. Dat op het moment dat je dat kiest, het extreme liberalisme, dan weten we waar dat toe kan leiden. En uit de hand loopt, dat is helder. En dat zien we in de nationale en de Europese politiek, maar dat zien we ook in waar ik toch langzamerhand oprecht van kan gaan huilen. Dat het mogelijk is dat er iemand een kapitaal vergaart van 1000 miljard euro. Dan zeg je van nou, het is totaal gederailleerd. En dan ga ik toch wel met een aantal politieke stromingen mee die zeggen van het is tijd voor de absolute revolutie. Dit kan niet. Dit mag niet. Dit is...
2: Okay.
1: Tot zover Adam Smith.
0: Adam Smith en Keynes en Milton Friedman. Milton Friedman was natuurlijk wel een van de hardere liberalen.
1: Dat is de man die het morele laagje wat er bij Adam Smith van het begin af aan in zat, volgens mij zelfs voordat hij zijn concurrentiemodel maakte. Dat heeft Milton Friedman heeft dat gewoon doorgestreept met de extremen die we nou zien.
0: Ja, maar dan wil ik toch even terug naar het gebruik van dat vermaledijde woordje samen. En ik vergeef je even dat jij voor het eerst in die... Hoe lang kennen we elkaar nou al? Tientallen jaren het woord revolutie in een positieve context gebruikt. Maar daar gaan we het nog een keer over hebben. Kijk, het probleem is dat als je zegt we gaan het samen doen, dan ga je de suggestie wekken dat er één manier is, dat risico ga je lopen. Want we gaan namelijk samen dat doel bereiken. Niet, we gaan samen praten over hoe we dat doel gaan bereiken. We gaan samen praten over hoe we verschillend tegen die doelen aankijken. Nee, we gaan samen dat doel bereiken. En dat betekent dus dat er geen ruimte meer gaat ontstaan voor discussie en twijfel en meningsverschillen. Sterker nog, als je zegt van ja, maar dit is niet de goede weg, dan stel je dus buiten de groep op. Met als risico dat jouw afwijkende mening als een probleem wordt gezien. Het is dus dat voel je ook wel een beetje in Wageningen. Je voelt ook wel een beetje als je dus zegt van ja, nou, neem ons een van onze favoriete onderwerpen. Jongens, hou nou eens op over die stadsgracht. Dat gaat helemaal niet werken. Dat is geen goed idee. Dan krijg je al zo van ja, jullie horen er eigenlijk niet bij. Er wordt niet gevraagd van hoe zou je dan, hè, want dat is eigenlijk de discussie. De discussie zou moeten zijn, Wageningen was ooit een vestingstadje. Tot ongeveer 1673, toen de Fransen onze vesting totaal verschrot hebben. Was ooit een vestingstadje, zouden we dat op een of andere manier zichtbaar kunnen krijgen in de stad? Dat is het gesprek wat je zou kunnen hebben. Hè, wat zou een aardige manier zijn om de geschiedenis van Wageningen zichtbaar te krijgen? Nee, het gesprek gaat erover, we gaan graven. De stadsgracht moet er komen. Want dat willen wij. Wageningen wil de stadsgracht. Wij willen dat samen. Alle politieke partijen schijnen dat ook te willen. En dit is maar een klein voorbeeldje van, je zet mensen die dat niet willen aan de buitenkant van de groep. Er zit een soort moral high ground in. En die zie je ook op andere punten. Wij in Wageningen gaan samen, nemen samen een grotere kwotum aan vluchtelingen op dan dat wij eigenlijk zouden hoeven. Want ja, wij in Wageningen staan samen aan de goede kant van de streep.
1: Ja, maar het levert ook iets op, hè? Ik heb namelijk niet het idee dat Wageningen overspoeld wordt door mensen met andere culturen, met weet ik wat voor islamitische fundamentele houdingen enzovoort enzovoort. En dat kan bij de gratie van het feit dat we een algemeen politiek klimaat hebben in Wageningen, waarin discussies beginnen met laten we elkaar de hand reiken. En je kunt elders in Nederland kun je plaatsen zien waar de discussies beginnen met het zal toch waarachtig niet gebeuren dat er iemand naast me komt wonen die ik niet ken.
0: Ja, maar in Wageningen wonen ze niet naast jou. In Wageningen wonen de vluchtelingen aan de rand in het bos. Ik bedoel, ze zitten hier dus niet in de stad.
1: Jawel, ook.
0: Nee, nauwelijks. De asielzoekerscentra zitten op behoorlijke loopafstand van de Wageningse wijken. Ze wonen niet in Noordwest, ze wonen niet in de Nude. Wageningen heeft ook niet een hele grote andere gemeenschap, bijvoorbeeld die Ede wel heeft in de buitenwijken. Dat Wageningen is wat dat betreft een heel keurig,
1: ja,
0: wit dorpje. En kan het zich dus in ieder geval in de opinierende elite zich veroorloven om dit soort uitspraken te doen?
1: Ja, nou ja, ik merk ook nog niks van een conctie van de elite in Wageningen hoog die zich beklaagt over het feit dat het asielzoekerscentrum op enkele honderden meters van hun met bos omzoonde villa's bevindt. Dat weet men door handjes vast te houden zodanig te managen dat geen vooralsnog geen maatschappelijke problemen geeft. Dat vind ik, die positieve kant moet je toch wel graag zien.
0: Ik wil die positieve kant best wel zien. Ja.
1: Waar je op doelt is van ja, het kan op een gegeven moment uit de hand lopen. En wat wij zien is dat als we wat voor discussie uit het Wageningse ook oppakken, dat die dichtgewalst lijkt te worden met iets met wij en samen. Terwijl je dan bij veel gevallen denkt van ja, maar in dit geval is dat samen er niet?
0: Nee, maar kijk eens naar de Tweede Kamerverkiezingen. Twee Tweede Kamerverkiezingen vlak achter elkaar. Waarbij je ziet dat er een groep kiezers is. Die behoorlijk ter rechterzijde, als je die termen nog wil gebruiken, of ter radicale zijde, uitgekomen zijn. Dat liep wel naar bijna een vijfde.
1: Ja. Ja.
0: En die een vijfde, die zit niet bij de huidige stadspartij per se. Misschien een beetje. Ik merk op de social media van onze omroep dat men zich wel de hoop vestigt op de stadspartij om eindelijk gehoord te worden. Meer gehoord te worden dan tot nu toe. Waarvan ik, gegeven het taalgebruik, vermoed dat mogelijk kiezers zijn uit die hoek. Die 20%, pakweg 20%, zit niet in het samen. Stuk. En ik weet ook niet of er nu moeite gedaan wordt om die 20% bij het samenstuk erbij te gaan betrekken. Om daar het gesprek mee aan te gaan. Om die in de dialogen en de gesprekken te betrekken.
1: Ja,
0: ik denk van niet.
1: Ik krijg dan weer helemaal de kriebels. Ik denk dat er heel essentieel iets is, dat eindeloze gemekker overal van mensen moeten zich gehoord voelen. Daar zit de vertroebeling van dat wij-gevoel. Nee, het gaat erom dat je belangen met elkaar afweegt van wat vind jij en wat vind ik en wat doen we daarmee. En het mantra van als mensen zich maar gehoord voelen. Die viezigheid die je op sociale media elke keer tegenkomt, dat zijn mensen die net doen of ze niet gehoord worden. En ik zeg net doen alsof, omdat ze niet proberen om te luisteren. En dan, ja, dan word je niet gehoord. Het oude feit van, ja, kijk eens, als ik iets zeg en er gebeurt niet wat ik wil, dan ben ik niet gehoord. En als Ik heb het idee dat er te veel partijen naar die redenering hun oren laten hangen.
0: Hmm.
1: En dan krijg je het verhaal van ja, we moeten zorgen dat iedereen gehoord wordt. En een van de manieren waarop dat op dit moment opgelost wordt is van alles te beweren dat het wij is. Nee, dat is niet je zorgen dat je gehoord wordt. Nee, dat is het wegpoetsen van horen of luisteren.
0: Nee, maar die als het grote Wageningse samen, de grote Wageningse verbinding, hè? Die juist poetst noodzakelijke tegenstellingen weg. Tegenstellingen die je nodig hebt om te bespreken en om verder te komen. Kijk, als ik me niet gehoord voel, dan heb ik niet hard genoeg geschreeuwd, denk ik dan maar. Dus daar zit ik niet zo mee. Maar er zijn wel legitieme tegenstellingen die maken dat een democratie werkt. Daar moet je het over hebben. Je kan niet zeggen, wij gaan samen een bruisende binnenstad maken. Als je daarbij ontkent dat daar tegenstellingen zitten in wat ondernemers als bruisend beschouwen, wat studenten als bruisend beschouwen, wat de gewone Wageningen als bruisend beschouwt.
1: Wat bruisen is.
0: Wat bruisen is, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En als je daar het woord samen dan ook nog op plakt en vervolgens voelt een partij die bijvoorbeeld, als we het over de binnenstad hebben, dan, hè, dat is iets minder beladen dan het asielzoekerscentrum. Een partij denkt van ja, leuk en aardig. Ik doe mijn uiterste best om een heel leuk restaurant of café te openen of een leuke winkel. Maar ik voel mij voortdurend belemmerd door de gemeente, die nu wel mooi weer komt spelen met zo'n mooie zin. Dan ben je niet samen bezig. En dan heb je probeer dat weg te moffelen. Maar jullie willen toch ook een bruisende binnenstad? Jullie willen toch ook een milieuvriendelijke binnenstad? Of een groene binnenstad? En je hebt dus een opponent nodig in de gesprekken. Iemand met wie je van mening kunt verschillen. En met wie je misschien wel blijvend van mening verschilt. Om te komen tot een strategie, een oplossing. Die interessant is, die werkt. In plaats van het weg te moffelen en in een soort niet objectiveerbare waarheid terecht te gaan komen, waarbij mensen denken, ja, maar daar hoor ik niet bij. Ik hoor er niet bij dat samen. En eerlijk is eerlijk, ik hoor er niet bij. Ja, dat hoor ik toch wel.
1: Ja, en het is we hebben het hier in de uitzending ook een aantal keren gezien dat in stad Wageningen, als je die dan doorbladert, dat het wij en samen ongeveer 30 koppen lang, inclusief de 10 op de gemeentepagina, langs komt paraderen. En dat je denkt van waar staat een keer het woord ik of of ja. iets in die geest. Dus in die zin ben ik het met je eens dat het wel heel erg dicht geplamuurd wordt allemaal. Het is bezwering. Het is een bezwering van de tegenstellingen die in onze samenleving bestaan.
0: Kijk, er wordt niet gezegd, ik ben het met je oneens. Maar dat wordt dan gemaakt van, jij wil niet meewerken. He, dus je krijgt dus in de discussie soms een verwijtende sfeer.
1: Laat dat zo zijn. Alleen die krantenknopkoppen zie ik niet.
0: Nee, precies.
1: En dat is het, het rare. Een aspect waar ik het de volgende keer ook met je over wil hebben. Wat ik steeds meer tegenkom is, er is iets gebeurd. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een vorm van agressie geweest ergens. Er zijn raadsleden weggelopen. Er is iets naars gebeurd. De krantenartikelen die daarover gaan zonder uitzondering, beginnen die met twee kolommen waarin verteld wordt hoe erg het is voor iemand. En dan aan het eind wordt er soms nog de moeite genomen om te melden wat er eigenlijk gebeurd is.
0: Ja.
1: En dat is een ongelooflijke nadruk op de emotie. En jouw bezwaar tegen dat eindeloze wij en ons en samen is ook een emotionele beroep, een emotionele poging om werkelijkheden of werkelijkheden, maatschappelijke ontwikkelingen het weg te poetsen.
0: Ja.
1: En laten we het toch niet hebben over wat nou eigenlijk de oorzaak van dit probleem is. Laten we het daar niet over hebben. Ja. En dat is wel heel erg dominant.
0: Ja, te dominant. Ja. En, maar het wordt heel lastig als iemand zich, als iedereen in de Wageningse politiek zich eraan conformeert. Want dan ontstaat er een soort morele gemeenschap van we doen het samen. En als je dan poogt te zeggen, ja, maar wij zijn niet samen. Wij hebben een andere opvatting, we hebben een ander idee. Wij zien het probleem anders. Of we zien het probleem niet. We zien het vraagstuk niet, we zien de oplossing anders. Dan stel je je buiten die morele gemeenschap. En wordt ook als zodanig benaderd. En dat is niet waar we naartoe zouden moeten, denk ik. Of waar, sterker nog, waarvan we van weg moeten zien te komen. Nou heb ik jammer genoeg dit. Ik hoorde Booker T en de MG's alweer met het geweldige gitaarlikje van Steve Cropper. Hoor, dat is echt zo briljant.
1: Nou.
0: Ja, dat is echt. Dat, in al zijn simplisme is dat gewoon briljante muziek.
1: Jawel, maar ook onverschillig. Hè?
0: Onze veelschrijver, onze Wageningse veelschrijver Wim Huizer, Leo, maakte zich laatst druk over de bestrijding van invasieve soorten in de regio.
1: Ja.
0: En dat is juist weer wel goed dan. Hè? Dat we dus invasieve soorten, plantensoorten, insectjes, die hier niet vandaan komen, die niet in onze ecologische cultuur thuis horen, die moeten weg. Daar zit een ideologische twitch in.
1: Ja. Jij wil daar ook weer een fascistoïde sausje overheen.
0: Heb ik niet gedaan. Pas op. Nee, zeker niet. Dit was de Staat van de Stad met Leo Klep aan de knoppen, Harm Lubbers. En ik was en ben nog steeds Simon Vink. Tot de volgende keer.
1: Ja. Dank aan Harm en de anderen dat ze dit hebben willen aanhoren.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
0: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

0: Jason XM.
1: Hier was geen innerlijke rust, ik kwam overhaast. Mezelf vaak te klein voelen heeft me groot gemaakt. Handelaar, we hebben allemaal verkoperspraat. We beleggen boterhammen als een broodjeszak. Ik deed alleen mijn voet erin, maar ging er toch te diep in. Ik was op werken dag en nacht, we laden nog een beat in. In een wolkenkrabber op een topverdieping. Ik bemoei me niet.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
0: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

dagen per week muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.

Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.